0: FM begint op arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemieren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Tijdens Jeruzalemdag liepen duizenden nationalistische Israëliërs door Oost-Jeruzalem in een omstreden vlaggenmars ter herdenking van de inname in 1967. Palestijnen zien dit als een provocatie. Er waren spanningen, aanvallen op burgers en winkels en gevechten in de oude stad. Zeker 13 mensen zijn volgens de Israëlische media gearresteerd. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Tijdens Jeruzalemdag liepen duizenden nationalistische Israëliërs door Oost-Jeruzalem in een omstreden vlaggenmars ter herdenking van de inname in 1967. Palestijnen zien dit als een provocatie. Er waren spanningen, aanvallen op burgers en winkels en gevechten in de oude stad. Zeker 13 mensen zijn volgens de Israëlische media gearresteerd. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Tijdens Jeruzalemdag liepen duizenden nationalistische Israëliërs door Oost-Jeruzalem in een omstreden vlaggenmars ter herdenking van de inname in 1967. Palestijnen zien dit als een provocatie. Er waren spanningen, aanvallen op burgers en winkels en gevechten in de oude stad. Zeker 13 mensen zijn volgens de Israëlische media gearresteerd. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie heeft de aanhouding van twee vrouwen uit Stadskanaal vervroegd vanwege de grote maatschappelijke onrust die is ontstaan rondom een ernstige kindermishandelingszaak. Hoewel er al een strafrechtelijk onderzoek liep naar het tweetal wegens de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, was de arrestatie eigenlijk pas voor een later moment gepland. Door de opgelopen spanningen besloot de politie om de verdachte direct in de boeien te slaan. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming zouden de kinderen herhaaldelijk zijn opgesloten in een kelder. De Amerikaanse krijgsmacht heeft de uitzending van 4000 militairen naar Polen geannuleerd. Deze troepen hadden andere eenheden moeten aflossen en waren in sommige gevallen zelfs al onderweg naar een post. De beslissing volgt op een eerdere aankondiging van Trump om minstens 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken. Een stap die hij zette nadat bondskanselier Friedrich Merz kritiek uitte op de Amerikaanse acties tegen Iran. De Middelburger Bashir L. is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor een dodelijke brandstichting in een meubelmagazijn. Bij de brand kwamen 3 mensen om het leven die in het pand lagen te slapen. De Middelburger handelde in opdracht van een Chinees echtpaar dat 30 jaar cel kreeg opgelegd. Zij zouden hem hebben ingehuurd omdat de eigenaar van het magazijn een schuld van 40.000 euro bij hen had uitstaan. Dierenpark Aquazoo in Leeuwarden rouwt om de dood van een Siberische tijger genaamd Vadim, die woensdag op 10-jarige leeftijd is overleden. Het dier was al een tijdje minder actief en at slecht. Ondanks intensieve zorg van de dierenartsen verslechterde zijn situatie zo snel dat hij kort na aanvullend onderzoek overleed. En op een boerenerf in Aalten is gisteravond een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een shovel. De hulpdiensten kregen rond 7:15 de melding van het ongeval, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis in Doetinchem is gebracht. Over de ernst van het letsel is nu nog niets bekend. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

favoriete classic rock station hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rock station.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie heeft de aanhouding van twee vrouwen uit Stadskanaal vervroegd vanwege de grote maatschappelijke onrust die is ontstaan rondom een ernstige kindermishandelingszaak. Hoewel er al een strafrechtelijk onderzoek liep naar het tweetal wegens de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, was de arrestatie eigenlijk pas voor een later moment gepland. Door de opgelopen spanningen besloot de politie om de verdachte direct in de boeien te slaan. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming zouden de kinderen herhaaldelijk zijn opgesloten in een kelder. De Amerikaanse krijgsmacht heeft de uitzending van 4000 militairen naar Polen geannuleerd. Deze troepen hadden andere eenheden moeten aflossen en waren in sommige gevallen zelfs al onderweg naar een post. De beslissing volgt op een eerdere aankondiging van Trump om minstens 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken. Een stap die hij zette nadat bondskanselier Friedrich Merz kritiek uitte op de Amerikaanse acties tegen Iran. De Middelburger Bashir L. is in Milaan veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor een dodelijke brandstichting in een meubelmagazijn. Bij de brand kwamen 3 mensen om het leven die in het pand lagen te slapen. De Middelburger handelde in opdracht van een Chinees echtpaar dat 30 jaar cel kreeg opgelegd. Zij zouden hem hebben ingehuurd omdat de eigenaar van het magazijn een schuld van 40.000 euro bij hen had uitstaan. Dierenpark Aquazoo in Leeuwarden rouwt om de dood van een Siberische tijger genaamd Vadim, die woensdag op 10-jarige leeftijd is overleden. Het dier was al een tijdje minder actief en at slecht. Ondanks intensieve zorg van de dierenartsen verslechterde zijn situatie zo snel dat hij kort na aanvullend onderzoek overleed. En op een boerenerf in Aalten is gisteravond een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een shovel. De hulpdiensten kregen rond 7:15 de melding van het ongeval, waarna het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis in Doetinchem is gebracht. Over de ernst van het letsel is nu nog niets bekend. Het weer nog in het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Temperatuur komt uit rond de 12 graden.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

Op onze nieuwe website arrow.nl vind je iedere week een verse quiz of the week. Laat je hersens lekker kraken en maak iedere week kans op een Teufel Hi-Fi koptelefoon. Doe mee met de quiz of the week op arrow.nl. Oh ja, de quiz of the week gaat over rock music. Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

Arrow Classic Rock presents Tarkus Place, Emerson, Lake & Palmer. Wil jij op 29 mei in Poppodium Boerderij naar dit eerbetoon aan de muzikale erfenis van het legendarische trio Emerson, Lake & Palmer? Geef je dan direct op via arrow.nl en luister vrijdagmiddag naar het Arrow Classic Rock Café. A tribute to Emerson, Lake & Palmer. Hoor je alleen op arrow.nl. Arrow Classic Rock. Hoor je alleen het echte werk. Arrow Classic Rock.

Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens voor vakmanschap.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Arrow Classic Rock. Jouw leven. Jouw

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Om verdere escalatie in Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van twee moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling. Bij twee woningen werd er ruiten ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. In Loosdrecht is gisteravond opnieuw geprotesteerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. De burgemeester heeft strikte veiligheidsmaatregelen ingesteld na ernstige wanordelijkheden eerder deze week, waarbij onder andere fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis werden gegooid. Hierdoor mocht er alleen gedemonstreerd worden in een aangewezen vak aan de Molenmeent, terwijl voor een tegendemonstratie ruimte was gereserveerd aan de Loosdrechtseweg in Hilversum. In Wenen was gisteravond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. 10 van de 15 deelnemers mochten door naar de finale, zoals Denemarken, Frankrijk en Roemenië. De finale is morgenavond. Uit protest doen Nederland, Ierland, IJsland, Spanje en Slovenië niet mee. Zij willen namelijk dat Israël niet meedoet. Amerika heeft de uitzending van 4000 militairen naar Polen geannuleerd. Dat melden Bloomberg en Army Times. Deze troepen hadden andere eenheden moeten aflossen en waren in sommige gevallen al zelfs onderweg naar een post. De beslissing volgt op de eerdere aankondiging van Trump om minstens 5000 militairen uit Duitsland terug te trekken. En er wordt nog steeds gezocht naar de Nederlandse wandelaar op Saba. De lokale overheid liet gisteravond weten dat de man, ondanks uitgebreide zoekacties, nog steeds niet is gevonden. De ervaren wandelaar raakte woensdag vermist tijdens een tocht in Wells Bay. Dat ligt in het noordwesten van het eiland. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over. De neerslag houdt aan tot en met vanavond en het wordt vandaag zo'n 12 tot 13 graden.
0: We geven het toe, we zijn er trots op. De nieuwe website van Arrow Classic Rock. De actuele playlist. En terugkijken, het laatste rocknieuws. Er is of er was er een jarig. Acties voor gave concerten. En in de auto, op je werk en overal ter wereld. Live luisteren via onze nieuwe webplayer. Ontdek het zelf. Je bent welkom op arrow.nl.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: 24 uur per dag. Rock around the clock. Arrow Classic

0: gratis van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja.

0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid... en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: Arrow Classic Rock. This station.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. 5 Italiaanse duikers zijn omgekomen bij een ernstig ongeluk op de Malediven. De groep wilde gisteren de grotten verkennen op ongeveer 50 meter diepte, waar het door nog onbekende oorzaak misging. Het is het meest dodelijke duikincident voor de eilandengroep ooit. De Malediven zijn zeer populair voor duikers vanwege het heldere water en de vele koraalriffen. Om verdere escalatie in Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van 2 moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling, waarna bij 2 woningen ruiten werden ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. Opnieuw werd gisteravond in Loosdrecht gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. De burgemeester heeft strikte veiligheidsmaatregelen genomen nadat het eerder deze week misging. Toen werden onder andere fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Hierdoor mocht er alleen gedemonstreerd worden in een aangewezen vak aan de Molenmeent. Ook was er een tegendemonstratie en voor deze groep was ruimte gereserveerd aan de Loosdrechtseweg in Hilversum. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is nog steeds in volle gang. De lokale overheid liet weten dat de man ondanks uitgebreide zoekacties nog steeds niet is gevonden. Het gaat om een ervaren wandelaar die woensdag vermist raakte tijdens een tocht in Wells Bay. Dit ligt in het noordwesten van het eiland. En de politie heeft gisteravond een illegale rave beëindigd in een bosgebied aan de Eindhovenseweg bij Berkel Enschot. Dat meldt Omroep Brabant. Agenten kwamen de ongeveer 75 feestgangers op het spoor via sociale media. In overleg met de gemeente Tilburg en handhaving is de organisatie rond 9:30 verzocht te stoppen met het feest. De DJ staakte de muziek en de afbouw verliep rustig. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over het land. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Het wordt vanmiddag rond de 12 à 13 graden.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het had

0: bedrag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Jouw leven, jouw muziek. Arrow Classic Rock.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
5: Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, mijn naam is Bart Meijer. President Trump heeft tijdens een bezoek aan China laten weten dat hij fantastische handelsdeals heeft gesloten met zijn ambtgenoot Xi Jinping. Over de specifieke inhoud van de afspraken heeft de president nog geen details bekendgemaakt. Het bezoek van Trump aan China wordt vandaag weer afgesloten. Het Maastricht UMC is een proef gestart waarbij patiënten pas op de ochtend van een grote operatie naar het ziekenhuis hoeven komen. Voorheen moesten zij zich op de avond van tevoren al melden. Deze nieuwe aanpak moet de spanning bij patiënten verminderen en het kan bovendien een flinke kostenbesparing opleveren. Volgens regionale zender L1 zijn de eerste resultaten van de proef positief. 5 Italiaanse duikers zijn omgekomen bij een ernstig ongeluk op de Malediven. De groep wilde gisteren de grotten verkennen op ongeveer 50 meter diepte, waar het door nog onbekende oorzaak misging. Het is het meest dodelijke duikincident voor de eilandengroep ooit. De Malediven zijn zeer populair voor duikers vanwege het heldere water en de vele koraalriffen. Om verdere escalatie in Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van 2 moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling, na bij 2 woningen ruiten werden ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. En bij Berkel en Schot in Brabant heeft de politie gisteravond een illegale rave beëindigd. Dat meldt Omroep Brabant. Agenten kwamen de ongeveer 75 feestgangers op het spoor via sociale media. In overleg met de gemeente Tilburg en handhaving is de organisatie rond 9:30 verzocht te stoppen met het feest. De DJ staakte de muziek en de afbouw verliep rustig. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over het land. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Het wordt vanmiddag rond de 12 à 13 graden.
0: We geven het toe, we zijn er trots op. De nieuwe website van Arrow Classic Rock. De actuele playlist. En terugkijken, het laatste rocknieuws. Er is of er was er een jarig. Acties voor gave concerten. En in de auto, op je werk en overal ter wereld. Live luisteren via onze nieuwe webplayer. Ontdek het zelf. Je bent welkom op arrow.nl.

0: up, I was down.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag. Albert Heijn.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
8: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: Een nieuwe website voor Arrow Classic Rock. Dus maak je de hele maand mee. Kans op het exclusieve Arrow Classic Rock jubileum shirt. Arrow. 30 jaar de nummer 1 in classic en modern rock. Kijk voor meer info op arrow.nl. Want als fan wil je dat shirt gewoon hebben.
14: Jazeker.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Jouw muziek met eeuwigheidswaarde. Arrow Classic Rock.

Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

Arrow Classic Rock presents Tarkus Place, Emerson, Lake & Palmer. Wil jij op 29 mei in Poppodium Boerderij naar dit eerbetoon aan de muzikale erfenis van het legendarische trio Emerson, Lake & Palmer? Geef je dan direct op via arrow.nl en luister vrijdagmiddag naar het Arrow Classic Rock Café. A tribute to Emerson, Lake & Palmer. Hoor je alleen op arrow.nl. Wil je overal luisteren naar jouw favoriete zender? Download dan de Arrow Classic Rock App.

0: bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
6: Ah, chips.
5: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Ook binnen een vriendengroep kan een discussie polariseren. Over het klimaat bijvoorbeeld.
4: Weet je wat jij bent? Jij bent echt zo'n klimaatdrammer.
5: Ja, en jij doet alsof er niets aan de hand is.
4: Denk je?
3: Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen? Of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
6: Een nieuwe website voor Arrow Classic Rock. Dus maak je de hele maand mee kans op tickets voor het spectaculaire concert van Pink Floyd Project in Ahoy Rotterdam. Laat het ons weten wat jouw favoriete Pink Floyd monsterhit is. En maak kans op tickets bij jouw favoriete rockstation op arrow.nl. Wil je overal luisteren naar jouw favoriete zender? Download dan de Arrow Classic Rock app.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In een park aan de Parklaan in Vaals is vannacht een 27-jarige inwoner van deze gemeente om het leven gekomen bij een schietpartij. Agenten troffen de man zwaar gewond aan, waarna hij ondanks medische hulp ter plaatse aan zijn verwondingen bezweek. De recherche doet momenteel onderzoek naar de toedracht. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht en roept getuigen of mensen met camerabeelden op om zich te melden. Het bezoek van president Trump aan China zit erop en het is afgesloten met een gesprek met president Xi in diens kantoor in Peking. Tijdens het bezoek kreeg Trump een rondleiding door de Rozentuin. Eerder werd al bekend dat Xi de Amerikaanse president heeft gewaarschuwd dat oneenigheid over Taiwan tot een groot conflict kan leiden. De Chinese president wil Trump ervan overtuigen om geen wapens meer naar het eiland te sturen. Het Maastricht UMC is een proef gestart waarbij patiënten pas op de ochtend van een grote operatie naar het ziekenhuis hoeven komen. Voorheen moesten zij zich op de avond van tevoren al melden. Deze nieuwe aanpak moet de spanning bij patiënten verminderen en het kan bovendien een flinke kostenbesparing opleveren. Volgens regionale zender L1 zijn de eerste resultaten van de proef positief. 5 Italiaanse duikers zijn omgekomen bij een ernstig ongeluk op de Malediven. De groep wilde gisteren de grotten verkennen op ongeveer 50 meter diepte, waar het door nog onbekende oorzaak misging. Het is het meest dodelijke duikincident voor de eilandengroep ooit. De Malediven zijn zeer populair voor duikers vanwege het heldere water en de vele koraalriffen. Om verdere escalatie in Stadskanaal te voorkomen heeft de burgemeester een noodverordening afgekondigd. De maatregel volgt op de aanhouding van 2 moeders die verdacht worden van ernstige kindermishandeling, waarna bij 2 woningen ruiten werden ingegooid. Omdat er op sociale media werd opgeroepen tot meer vernielingen, is het verboden om zonder geldige reden in het gebied rond de getroffen huizen te komen. Het weer nog. In het oosten begint de dag overwegend droog met wat zon, maar vanuit het westen trekken bewolking en regen over het land. De neerslag houdt aan tot en met vanavond. Het wordt vanmiddag rond de 12 à 13 graden.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

0: Auto First houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Yoghurt Griekse Stijl 10% vet, 1 kilo voor 1,99.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Aero Classic Rock 500. Klassieker.

Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Keep on rocking. Arrow. Classic rock.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De school van het meisje dat in Stadskanaal ernstig werd mishandeld, deed een half jaar geleden al een melding bij Veilig Thuis. Het kind had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Hoewel hulpverleners en leerkrachten deze signalen opmerkten, werden ze niet tijdig samengevoegd tot één volledig beeld van de situatie. Het meisje en een mishandeld jongetje van 7 zijn inmiddels uit huis geplaatst. Twee moeders zijn aangehouden. In het Limburgse Nederweert is woensdag een jongen van 15 om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Volgens lokale nieuwssite Nederweert24 was het slachtoffer bezig met het verwijderen van golfplaten van stallen die gesloopt zouden worden, toen hij door het dak zakte en op een betonnen vloer viel. Het is niet bekend uit welke gemeente de jongen komt. In een park aan de Parklaan in Vaals is vannacht een 27-jarige inwoner van deze gemeente om het leven gekomen bij een schietpartij. Agenten troffen de man zwaar gewond aan, waarna hij ondanks medische hulp ter plaatse aan zijn verwondingen bezweek. De recherche doet momenteel onderzoek naar de toedracht. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht en roept getuigen of mensen met camerabeelden op om zich te melden. Het bezoek van president Trump aan China zit erop en het is afgesloten met een gesprek met president Xi in diens kantoor in Peking. Tijdens het bezoek kreeg Trump een rondleiding door de Rozentuin. Eerder werd al bekend dat Xi de Amerikaanse president heeft gewaarschuwd dat oneenigheid over Taiwan tot een groot conflict kan leiden. De Chinese president wil Trump ervan overtuigen om geen wapens meer naar het eiland te sturen. En voor de kust van het Deense eiland Anholt is een dode walvis aangespoeld, vermoedelijk een bultrug. Het dier bevindt zich op ongeveer 75 meter van de kust. Er wordt nu gespeculeerd of het om de bultrug Timmy gaat, die eerder wekenlang vastlag voor de Duitse kust. Hoewel Timmy naar open zee werd gebracht, stuurde zijn tracker al snel geen gegevens meer door. Het weer nog. Vandaag trekken buien over het land en het is fris met maximaal 12 graden. Ook in het weekend houden de buien aan, al stijgt de temperatuur langzaam naar 13 graden morgen en 15 graden op zondag. Na het weekend loopt de temperatuur verder omhoog.
0: We geven het toe, we zijn er trots op. De nieuwe website van Arrow Classic Rock, de actuele playlist en terugkijken. Het laatste rocknieuws, er is of er was er een jarig. Acties voor gave concerten en in de auto, op je werk en overal ter wereld. Live luisteren via onze nieuwe webplayer. Ontdek het zelf, je bent welkom op arrow.nl.

Wil je jullie bedrijf in de spotlight plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Arrow Classic Rock. Solid as a rock.

0: Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
6: Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. Medewerkers van drankenhandel Gal en Gal staken vandaag voor een betere cao en daardoor zijn tientallen filialen gesloten. Zoals onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Delft. Vakbond FNV geeft aan dat de directie nieuwe stakingen heel simpel kan voorkomen door terug te komen aan de onderhandelingstafel. Het Franse concern LVMH verkoopt het merk Marc Jacobs aan WHP Global. Dat is de eigenaar van onder andere jeansmerk G-Star. Dat hebben de bedrijven vandaag bekendgemaakt. Door het afstoten van Marc Jacobs kan het Franse concern zich meer richten op het duurdere aanbod. Nieuwe regels vanuit het kabinet voor het vliegverkeer van en naar Schiphol hebben flinke tekortkomingen, waardoor het niet zeker is dat omwonenden ermee goed genoeg beschermd worden. Dat is vandaag de conclusie van de commissie voor de milieueffectrapportage in een advies aan het kabinet. De commissie vindt zelfs dat het rapport herzien zou moeten worden. TNO heeft een lasertechniek ontwikkeld voor de recycling van zonnepanelen. Volgens TNO kunnen zonnepanelen daarmee energiezuinig worden ontmanteld en kan meer dan 99% van de gebruikte materialen worden teruggewonnen. Zonnepanelen zijn ontworpen om minstens 25 jaar lang mee te gaan en zijn moeilijk te ontmantelen doordat ze stevig met elkaar zijn verbonden met lijm. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

0: fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op Ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Een nieuwe website voor Arrow Classic Rock. Dus maak je de hele maand mee kans op tickets voor het spectaculaire concert van Pink Floyd Project in Ahoy, Rotterdam. Laat het ons weten wat jouw favoriete Pink Floyd monsterhit is. En maak kans op tickets bij jouw favoriete rockstation op arrow.nl. Op Arrow Classic Rock hoor je alleen het echte werk.

Arrow Classic Rock presents Tarkus Place, Emerson, Lake and Palmer. Wil jij op 29 mei in Poppodium Boerderij naar dit eerbetoon aan de muzikale erfenis van het legendarische trio Emerson, Lake and Palmer? Geef je dan direct op via arrow.nl en luister vrijdagmiddag naar het Arrow Classic Rock Café. A tribute to Emerson, Lake and Palmer. Hoor je alleen op arrow.nl. Classic Rock. We will rock you. Arrow Classic Rock.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind een boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
13: Een nieuwe website voor Arrow Classic Rock. Dus maak je de hele maand mee. Kans op het exclusieve Arrow Classic Rock jubileum shirt. Arrow, 30 jaar de nummer 1 in classic en modern rock. Kijk voor meer info op arrow.nl. Want als fan wil je dat shirt gewoon hebben.
14: Jazeker.
13: Arrow Classic Rock.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, dat zegt een woordvoerder vanmiddag. Bij een bedrijfsongeval in Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed gisteren aan zijn verwondingen na een val woensdagmiddag op een agrarisch bedrijf. Dat heeft de arbeidsinspectie vanmiddag bevestigd. De jongen zakte door het dak van een stal met golfplaten en viel naar beneden op een betonnen vloer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. Medewerkers van drankenhandel Gal en Gal staken vandaag voor een betere cao en daardoor zijn tientallen filialen gesloten. Zoals onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Delft. Vakbond FNV geeft aan dat de directie nieuwe stakingen heel simpel kan voorkomen door terug te komen aan de onderhandelingstafel. Het Franse concern LVMH verkoopt het merk Marc Jacobs aan WHP Global. Dat is de eigenaar van onder andere jeansmerk G-Star. Dat hebben de bedrijven vandaag bekendgemaakt. Door het afstoten van Marc Jacobs kan het Franse concern zich meer richten op het duurdere aanbod. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden.
0: We geven het toe, we zijn er trots op. De nieuwe website van Arrow Classic Rock. De actuele playlist en terugkijken. Het laatste rocknieuws. Er is of er was er een jarig. Acties voor gave concerten en in de auto, op je werk en overal ter wereld. Live luisteren via onze nieuwe webplayer. Ontdek het zelf. Je bent welkom op arrow.nl.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
4: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen 300 gram voor 3,49. En ook fijn. Tuinhortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
5: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection Buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Arrow Classic Rock 500. Klassieker.

0: classic rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete classic rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De nationale ombudsman Renier van Zutphen vindt dat de informatievoorziening aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire nog altijd niet op orde is. Hij roept de staatssecretaris van Financiën Sandra Palmen vandaag opnieuw op om die te verbeteren. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, dat zegt een woordvoerder vanmiddag. Bij een bedrijfsongeval in Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed gisteren aan zijn verwondingen na een val woensdagmiddag op een agrarisch bedrijf. Dat heeft de arbeidsinspectie vanmiddag bevestigd. De jongen zakte door het dak van een stal met golfplaten en viel naar beneden op een betonnen vloer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende prijs voor kerosine. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij na een bericht in de Telegraaf. Transavia sluit niet uit dat hierdoor banen geschrapt worden. Het luchtvaartbedrijf leed vorig jaar een verlies van 49 miljoen euro. Medewerkers van drankenhandel Gal en Gal staken vandaag voor een betere cao en daardoor zijn tientallen filialen gesloten. Zoals onder andere in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Delft. Vakbond FNV geeft aan dat de directie nieuwe stakingen heel simpel kan voorkomen door terug te komen aan de onderhandelingstafel. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendo.nl. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Op Arrow Classic Rock.

0: de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een pak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sands.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Aero Classic Rock. Jouw muziek met eeuwigheidswaarde. Aero Classic Rock.

0: Euro Classic Rock. Het nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. Voor zover bekend, bij de politie zijn er gisteren in Stadskanaal bij 3 woningen vernielingen aangericht. Dat is vanmiddag bekendgemaakt. Het gaat om 3 huizen aan de Julianastraat en de Oranjestraat die gistermiddag doelwit waren. In de gemeente is een noodverordening van kracht naar aanleiding van onrust door een strafrechtelijk onderzoek naar kindermishandeling. De nationale ombudsman Renier van Zutphen vindt dat de informatievoorziening aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire nog altijd niet op orde is. Hij roept de staatssecretaris van Financiën Sandra Palme vandaag opnieuw op om die te verbeteren. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat contact opnemen met instanties die betrokken waren bij kinderen in Stadskanaal, waarvan de moeders zijn aangehouden op verdenking van ernstige kindermishandeling. Het gaat dan om Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming, dat zegt een woordvoerder vanmiddag. Bij een bedrijfsongeval in Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Het slachtoffer overleed gisteren aan zijn verwondingen na een val woensdagmiddag op een agrarisch bedrijf. Dat heeft de arbeidsinspectie vanmiddag bevestigd. De jongen zakte door het dak van een stal met golfplaten en viel naar beneden op een betonnen vloer. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden.
0: We geven het toe, we zijn er trots op. De nieuwe website van Euro Classic Rock. De actuele playlist en terugkijken. Het laatste rocknieuws. Er is of er was er een jarig. Acties voor gave concerten en in de auto, op je werk en overal ter wereld. Live luisteren via onze nieuwe webplayer. Ontdek het zelf. Je bent welkom op euro.nl.

Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
3: Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
11: Een nieuwe website voor Arrow Classic Rock. Dus maak je de hele maand mee. Kans op het exclusieve Arrow Classic Rock jubileum shirt. Arrow, 30 jaar de nummer 1 in classic en modern rock. Kijk voor meer info op arrow.nl. Want als fan wil je dat shirt gewoon hebben.
12: Jazeker.
13: Moet je kijken daar, leuke gast.
12: I know.
13: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
12: Is ook echt jouw type.
13: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
12: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
14: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
15: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egbert streek.
11: Arrow Classic Rock 500, klassieker.

Arrow Classic Rock presents Tarkus Place, Emerson, Lake & Palmer. Wil jij op 29 mei in Poppodium Boerderij naar dit eerbetoon aan de muzikale erfenis van het legendarische trio Emerson, Lake & Palmer? Geef je dan direct op via arrow.nl en luister vrijdagmiddag naar het Arrow Classic Rock Café. A tribute to Emerson, Lake & Palmer. Hoor je alleen op arrow.nl. Arrow Classic Rock.

Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: €2,99.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
5: Een nieuwe website voor Arrow Classic Rock. Dus maak je de hele maand mei kans op tickets voor het spectaculaire concert van Pink Floyd Project in Ahoy Rotterdam. Laat het ons weten wat jouw favoriete Pink Floyd monsterhit is. En maak kans op tickets bij jouw favoriete rockstation op arrow.nl. Arrow Classic Rock. Solid as a rock.

0: Like a sleep twitch.
1: Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing, dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China.

0: zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet. Maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. Voor zover bekend, bij de politie zijn er gisteren in Stadskanaal bij 3 woningen vernielingen aangericht. Dat is vanmiddag bekendgemaakt. Het gaat om 3 huizen aan de Julianastraat en de Oranjestraat die gistermiddag doelwit waren. In de gemeente is een noodverordening van kracht naar aanleiding van onrust door een strafrechtelijk onderzoek naar kindermishandeling. De nationale ombudsman Ranier van Zutphen vindt dat de informatievoorziening aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire nog altijd niet op orde is. Hij roept de staatssecretaris van Financiën Sandra Palmer vandaag opnieuw op om die te verbeteren. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er nog een paar buien vallen. De zon schijnt vooral in het midden en zuiden af en toe. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 12 graden. Ook vanavond kans op buien en vannacht koelt het af naar 4 graden.
1: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock. De bitterballen in het Arrow Classic Rock Café worden je aangeboden door Heren van Loosdrecht Croqueteurs. Het is vrijdagmiddag. De week zit er weer op. Tijd voor de favoriete classic rock songs van onze luisteraars. Welkom bij de vrijdagmiddagborrel in het Arrow Classic Rock Café.
2: Vrijdag 15 mei 2026. En als je dit hoort, dan heb je Hemelvaartsdag en de halve finales van het Eurovisie Songfestival overleefd. Gefeliciteerd. Goed, ik waarschuw je alvast. Er komt morgen nog een bak Eurovisie ellende op je af. Dus neem een bitterbal. Sterker nog, neem de 2 en geniet vanmiddag dubbel. Zo hard van deze 2 uurtjes Arrow Classic Rock Café. Ja, en de dubbel zo hard genieten heb je natuurlijk zelf in de hand. Of dubbel handen. Want jij bepaalt wat er de komende 2 uur wordt gedraaid op Arrow Classic Rock. Ik veeg de playlist voor de rest van de middag voor je leeg. En gooi de deuren van onze socials kanalen, de inbox van onze gloednieuwe website en de Arrow Classic Rock app weer wagenwijd voor je open. Dus laat mij maar weten welke rockklassieker jij graag wilt horen. Ja, en wordt die in het café gedraaid? Dan maak je ook eens een keer kans op dat unieke Arrow Jubileum shirt. Nou, vanmiddag weer de vaste ingrediënten. Ja, en meer. Want naast dat Arrow Jubileum shirt en 2 kaarten voor Pink Floyd Project in Ahoy, kun je vanmiddag ook kaarten winnen voor Targus Place, Emerson Lake en Palmer in Poppodium de Boerderij in Zoetermeer. Maar eerst, inderdaad, traditiegetrouw het rondje van de zaak. Want Nancy Wilson krijgt op 15 mei 1994 een eredoctoraat uitgereikt aan de Berklee College of Music in Boston. Nancy Wilson is, in dit geval, een jazzzangeres. Maar goed, aangezien Arrow de nummer 1 in classic rock is, is dit wel Heart en Magic Man.
3: Hold me.

0: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers. Praxis.
2: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
3: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
4: Schuren, afplakken, lakken.
5: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Je overal luisteren naar jouw favoriete zender? Download dan de Arrow Classic Rock app.

Hij is en blijft lekker, geeft toe. Rainbow en Since You've Been Gone. En die draaiden we speciaal voor Kees Groot uit Spijkenissen. Dan gaan we eventjes richting Roosendaal. Daar woont John van den Merbel en die wil graag een plaat horen van Rush. Hij schrijft inmiddels al uitkijkend naar Rush 2027 in de Ziggo Dome. Zijn er veel favoriete nummers. Dit is er eentje van. Het geeft op een poëtische manier weer dat het niet altijd gemakkelijk is om in de belangstelling te staan. En hoe je daarmee kunt worstelen, ondanks het grote succes. Dit is Rush, Lime.

0: tijdmachine. Welkom in de Arrow Classic Rock tijdmachine.
1: 1965.
0: Kies uw bestemming. Welkom in het jaar 1996, het startjaar van Arrow Classic Rock. En ook dit was 30 jaar geleden wereldnieuws.
2: Ja, want tijdens de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta wordt een bomaanslag gepleegd. Een rugzak met een pijpbom ontplofte tijdens een concert in het Centennial Olympic Park, waarbij één persoon direct om het leven kwam en uiteindelijk 111 anderen gewond raakte. De dader, Eric Rudolph, die bekende de aanslag en pleegde later nog meer aanslagen. Ik denk, zet die man dan gelijk achter slot en grendel. Maar goed, wie ben ik? Hij werd in 2005 uiteindelijk veroordeeld en kreeg levenslang. Ja, dan wat luchtige sportnieuws. Dat mag ook wel eens een keer uit ons kroonjaar 1996. Want niemand minder dan Richard Krajicek verslaat de Amerikaanse Malivay Washington in de finale van Wimbledon. En wordt daarmee de eerste Nederlandse Grand Slam winnaar. Ja, en dan, ja, huiveringwekkend nieuws uit augustus 1996. Want dan wordt de Belgische seriemoordenaar en ontvoerder Marc Dutroux gearresteerd. Dit bleek een cruciaal keerpunt in het onderzoek naar de verdwijning van maar liefst 6 verschillende jonge meisjes. Gruwelijk. Ja, en dan heel wat anders, want deze single kwam in mei 1996 binnen in de Nederlandse top 40. Bleef slechts 5 weken in die lijst staan en kwam niet verder dan een 23e plaats. Het blijft zo'n heerlijk nummer van een graag geziene gast hier in het Aero Classic Rock Café. Daarom, teruggedraaid in de tijdmachine, Bryan Adams met The Only Thing That Looks Good On Me Is You.

onze nieuwe website arrow.nl vind je iedere week een verse quiz of the week. Laat je hersens lekker kraken en maak iedere week kans op een Teufel Hi-Fi koptelefoon. Doe mee met de quiz of the week op arrow.nl. Oh ja, de quiz of the week gaat over rock music. Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

Op het Europese vasteland deed deze plaat niet zo ontzettend veel. Maar aan de andere kant van de grote plas was het een regelrechte wereldhit voor Warren. Je hoorde Cherry Pie. Ja, sinds kort kun je wekelijks op onze nieuwe website arrow.nl online je rockkennis testen in The Quiz of the Week. Ja, nu hoor ik je denken, ja, maar Fijke, wat is nou een quiz zonder een klinkende prijs? Ja, daar heb je inderdaad wel een punt. Daarom kun je met The Quiz of the Week een Teufel hoofdtelefoon winnen. Als je me nou. En meedoen is leuk en simpel. Check gewoon eventjes arrow.nl en doe mee. Nou ja, dan zijn we inmiddels zover gekomen dat we de prijswinnaar bekend gaan maken. Want de winnaar van de Rock Quiz van de week is Mark van der Made uit Borculo. Mark was deze week de snelste met de maximale score van 5 uit 5. En gaat er dus vandoor met die gave Teufel hoofdtelefoon. Van harte proficiat. Wil je ook ongestoord genieten van de nummer 1 in Classic Rock? Doe dan mee en maak kans. Doe mee met de Quiz of the Week op arrow.nl. En daag jezelf en je muziekvrienden uit. Want ook volgende week maak je weer kans op zo'n rockende Teufel headset. En dan nou snel weer terug naar de waan van de dag. Waar jij met jouw verzoek bepaalt welke platen er in het Classic Rock Café worden gedraaid. Dat deed ook Jan Reinders uit Deventer. Hij wil graag het allereerste singeltje wat hij ooit kocht horen. In het Aero Classic Rock Café doen we. Dit is Status Quo met Down Down.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Hallo!

0: pizza gratis!
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Wil je overal luisteren naar jouw favoriete zender? Download dan de Arrow Classic Rock App.

Genesis en Abacab in het Aero Classic Rock Café. Ja, en zojuist kwam er een terechte opmerking van de andere kant van de bar. Een opmerking in de trend van Even van den Berg. Wanneer gaan nou die kaarten voor Tarkus er een keer uit? Nou, wat dacht je van nu? Prima moment, denk ik. Want het Amerikaanse Tarkus brengt op 29 mei in poppodium De Boerderij te Zoetermeer een eerbetoon aan de muzikale erfenis van het legendarische trio Emerson, Lake en Palmer. En daar moet je als Elp-fan echt bij zijn. Want dit is het enige Nederlandse podium wat de Amerikaanse Tarkus aan gaat doen tijdens hun tour. En jij kan daar op onze kosten naartoe. Want deze en volgende week gaan er in het Aero Classic Rock Café maar liefst 2x2 kaarten uit voor die show. En die show die heet Tarkus Plays Emerson, Lake & Palmer. Hoe is het mogelijk? Kans maken is simpel. Check eventjes de link op aero.nl. Meld je aan en ja, begin met duimen. Dat is eigenlijk het enige. En dat aanmelden, dat deden onder andere Erwin Stiemer en Harro Smets uit Amersfoort. Beide gelukvogels scoren 2 kaarten voor de show in Poppodium De Boerderij in Zoetermeer op vrijdag 29 mei aanstaande. Van harte gefeliciteerd. Ook kans maken? Kan nog steeds hoor, want volgende week maak ik opnieuw 2 luisteraars blij in het Aero Classic Rock Café. Dus check de actie op de vernieuwde website van Aero, aero.nl. Heel veel succes. Ja, en Erwin die omschrijft het heel mooi als hij zegt: Emerson, Lake & Palmer is voor mij een muzikale liefde die begon toen ik een jaar of 12 was en die is nooit meer weggegaan. Emerson, Lake & Palmer is voor mij een jeugdherinnering, verwondering, vakmanschap, spanning en emotie tegelijk. Mooi gezegd. Dit is Lucky Man.

0: De bitterballen in het Arrow Classic Rock Café worden je aangeboden door Heren van Loosdrecht Croqueteurs. Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock, het nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Op het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland nog geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat zegt een topman van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Tot nu toe zijn er 10 hantavirusgevallen gemeld. Bij 8 daarvan gebeurde dat na laboratoriumonderzoek. In 2 gevallen gaat het om vermoedelijke besmettingen. 3 patiënten zijn overleden. De politie heeft gisteravond 4 mensen aangehouden bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds vorige week vrijdag hebben agenten elke avond moeten ingrijpen bij acties op de rotonde aan de Laan van Maten. China kan nog meer vliegtuigen kopen van het Amerikaanse Boeing, dat zei de Amerikaanse president Trump tijdens een terugreis van zijn staatsbezoek aan China. Hij zei gisteren al dat China een bestelling van 200 vliegtuigen bij Boeing doet, maar mogelijk kan dat groeien tot 750 vliegtuigen. De FNV wil dat Schiphol beveiligers op de luchthaven zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer regelmatig uitbesteden aan andere organisaties. De FNV doet deze oproep om de zorgen onder medewerkers op de luchthaven aan te pakken. Schiphol besloot eerder al om het aantal beveiligingsbedrijven waarmee het zaken doet terug te brengen van 5 naar 3. Voor zover bekend, bij de politie zijn er gisteren in Stadskanaal bij 3 woningen vernielingen aangericht. Dat is vanmiddag bekendgemaakt. Het gaat om 3 huizen aan de Julianenstraat en de Oranjestraat die gistermiddag doelwit waren. In de gemeente is een noodverordening verkracht naar aanleiding van onrust door een strafrechtelijk onderzoek naar kindermishandeling. En dan nog het weer. Vanavond kunnen er in het noorden en oosten nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 4 en morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn er ook nog enkele buien. In de middag wordt het zo'n 13 graden.

0: zijn er trots op. De nieuwe website van Aero Classic Rock. De actuele playlist. En terugkijken. Het laatste rocknieuws. Er is of er was er een jarig. Acties voor gave concerten. En in de auto, op je werk en overal ter wereld. Live luisteren via onze nieuwe webplayer. Ontdek het zelf. Je bent welkom op aero.nl. De bitterballen in het Aero Classic Rock Café worden je aangeboden door Heren van Loosdrecht Croqueteurs. Het is vrijdagmiddag. De week zit er weer op. Tijd voor de favoriete classic rock songs van onze luisteraars. Welkom bij de vrijdagmiddagborrel in het Aero Classic Rock Café.
1: Welkom terug in het Classic Rock Café, waar je nog een vol uur kunt genieten van de meest rockende vrijdagmiddagborrel van Nederland. En hier kan die zomaar voorbij komen. Jouw favoriete rockklassieker. Tenminste, als je hem nu eventjes aanvraagt. En dat kan zowel via onze vernieuwde website aero.nl als via de vertrouwde en gratis te downloaden de Aero Classic Rock App. In dit uur hoor je de lijstduwer. Gaan er 2 kaarten uit voor Pink Floyd Project in Ahoy Rotterdam. Schotel ik je een heerlijke uitsmijter voor. En hoor je of jij dat felbegeerde Aero Classic Rock Jubileum shirt hebt gewonnen. Kortom, de perfecte remedie tegen Songfestival Koorts. Goed, nou, vraag jij nog snel eventjes je favoriete rockplaat aan, al dan niet van Pink Floyd, dan werp ik in de tussentijd nog snel even een frisse blik op de actualiteit van de muziekgeschiedenis. Want op 15 mei 1995 wordt Scott Weiland, dat schrijf je als Weiland, dus hij zal vast en zeker Nederlandse roots hebben, de zanger van de Stone Temple Pilots gaat het om. Die wordt gearresteerd terwijl hij probeert drugs te kopen. Ja, en dit akkefietje kost hem uiteindelijk zijn plaats binnen de band. De overige bandleden zetten hem uit de groep die verder gaat onder de naam Talkshow. Nooit meer wat van gehoord. Voor Scott is deze arrestatie de eerste in een lange, lange rij. Hij is nu nog steeds een regelmatige bezoeker van rechtbanken als gevolg van een hele serie aan arrestaties voor drugsbezit en voor huiselijk geweld. Jammer, dit is Plush, Stone Temple.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: 100% vet, 1 kilo voor 1,99. En een pak Zaanse hoevenvolle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
1: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

Een dijk van een hit voor de heren van de Goo Goo Dolls. Maar bovenal een prachtig mooi liedje. Je hoort de Iris in het Arrow Classic Rock Café. Ja, inmiddels een aangename muzikale traditie, want Pink Floyd Project keert op vrijdag 25 september terug naar de Rotterdamse Ahoy. Deze editie met een unieke mix van The Wall en The Final Cut. Ja, en dat biedt een unieke kans voor Pink Floyd fans om voor de eerste en wellicht ook de laatste keer live te kunnen genieten van de juweeltjes van The Final Cut. In de hele meimaand kun je bij de nummer 1 in Classic Rock kaarten scoren voor dit unieke spektakel. Vraag je favoriete Pink Floyd plaat aan en wordt die gedraaid in het Arrow Classic Rock Café. Dan heb je 2 kaarten voor Pink Floyd Project in de pocket. Zo gemakkelijk kan het. Dat deed ook Milan Stronks uit Doetinchem. Hij schrijft: dit nummer luisterde ik toen ik 10 jaar oud was, naast veel andere Floyd klassiekers. Altijd met mijn vader in de auto. Toen ik het nummer jaren later weer hoorde, deed het me denken aan de tijd van toen. Dat ik zo dicht mogelijk bij de speaker ging zitten om de speciale geluiden in dit nummer te kunnen horen. Onder andere die helikopter en die zware drums. Maar ook om zo lang mogelijk de telefoon aan het einde van Another Brick in the Wall Part 2 te kunnen horen. Lang verhaal kort, dit album maakt een groot deel uit van mijn jeugd en mijn muzikale opvoeding. Het lijkt me geweldig om zoiets een keer live mee te mogen maken. Dan gefeliciteerd Milan, jouw muzikale jeugdherinnering levert je 2 kaarten op voor Pink Floyd Project in Ahoy. En dit zijn The Happiest Days of Our Lives en Another Brick in the Wall Part 2.

Nou, Milan, heb je goed geluisterd? Helemaal op het einde, inclusief dat telefoontje. Je hoorde The Happiest Days of Our Lives en Another Brick in the Wall Part 2 van Pink Floyd. Dan gaan we eventjes richting Groningen, want er gaat niets boven Groningen. Daar woont Robin Olieslager en die zegt, het is een heerlijke classic. Helemaal mee eens. Dit is Ozzy Osbourne en Mama, I'm Coming Home.

Op onze nieuwe website arrow.nl vind je iedere week een verse quiz of the week. Laat je hersens lekker kraken en maak iedere week kans op een Toyful Hi-Fi koptelefoon. Doe mee met de quiz of the week op arrow.nl. Oh ja, de quiz of the week gaat over rock music. Arrow. Classic Rock.

Van Halen, in Amerika beter bekend als Van Halen. En Ain't Talking About Love. En met de lancering van onze nieuwe website Arrow.nl introduceren we ook twee nieuwe pop-up items in het Arrow Classic Rock Café. Want naast de Rock Quiz kun je ook wekelijks op Arrow.nl met één druk op de knop je stem uitbrengen op de plaat van jouw keuze. En je raadt het al, de plaat met de meeste stemmen krijgt Airplay op de vrijdagmiddag in het Arrow Classic Rock Café. Deze week een absoluut onmogelijke keuze tussen Bruce Springsteen en Tom Petty. Maar goed, lang leven de democratie in de rockmuziek. Want jullie stemden massaal en kozen met een nipte meerderheid. En dat doet mij deugd van Tom Petty. Dit is Free Falling.

Annelies Meerbach uit Eindhoven, die ging in 1981 even een concertje meepikken. Dat deed ze in Saratoga Springs in Amerika. Vanwege dit bandje. Dit is Journey, Faithfully.

0: fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven sausijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
3: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zit hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Arrow Classic Rock. This station.

Een vrolijk liedje over fietsen in het Aero Classic Rock Café. Je hoort de Queen en Bicycle Race. Ja, we zitten in het staartje van uur 2 van het Aero Classic Rock Café en kruipen langzaam maar zeker richting sluitingstijd. Maar hey, ik zet je niet met een lege maag op straat, dus hoogste tijd voor de uitsmijter van de dag. Ja, dat is vanmiddag een zeer smakelijk en oer-Hollands uitsmijterrecept van Gerben Luxen uit Uithuizen. Nou, ook je favoriete rockklassieker aanvragen. Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week via onze vernieuwde website aero.nl. En natuurlijk met de gratis te downloaden Aero Classic Rock App. En je weet het, hè? Kom je plaat voorbij in het café, dan ding je automatisch mee naar dat unieke Aero Jubileum shirt. En daarover gesproken, dat fraaie collectors item gaat vandaag naar Jan Reinders uit Deventer. Proficiat, Jan. Ja, en dan zit de meest rockende vrijdagmiddagborrel van Nederland er zo goed als op. Namens de collega en alle aanwezige kroegtijgers, dankjewel voor je bezoek en graag tot volgende week. En dan heb je nog eentje van mij te goed op deze vrijdagmiddag. Want dit is wel de hele smakelijke uitsmijter van de hele middag. Naar het recept van Gerben uit Oeroezen. De lekkere, lange live-uitvoering van Radar Love. Dit zijn de Golden Earring. Eet smakelijk, wel thuis en prettig weekend.

0: De bitterballen in het Aero Classic Rock Café worden je aangeboden door Heren van Loosdrecht Croqueteurs. Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Aero.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Aero.nl. Aero Classic Rock. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Norbert Terlouw. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit de

0: Noorden. Oneenigheid binnen de Belgische coalitie over de vraag hoe snel het defensiebudget omhoog moet richting de nieuwe NAVO-norm. Vooral Franstalige partijen verzetten zich tegen extra miljarden voor defensie. NAVO-landen staan juist onder druk om sneller weer te investeren vanwege de oorlog in Oekraïne. De verdeeldheid zet extra druk op de premier De Wever richting de NAVO-top volgende maand. Al voor de dood van het 10-jarig meisje waren bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meldingen binnengekomen over de pleegzorgzaak in Stadskanaal. De pleegouders van het meisje zitten inmiddels vast. Welke signalen precies zijn afgegeven, is niet bekendgemaakt. De inspectie onderzoekt nu of hulpinstanties voldoende hebben gehandeld en of regels rond pleegzorg moeten worden aangescherpt. In de Rotterdamse haven worden 23 portacabins klaargezet voor buitenlandse opvarenden van cruiseschip Hondius. Het schip komt maandag aan in Rotterdam nadat aan boord het gevaarlijke hantavirus uitbrak. De bemanning en het medisch personeel worden direct getest door de GGD. Als besmettingen niet kunnen worden uitgesloten, moeten opvarenden mogelijk 6 weken in quarantaine blijven. En het kabinet wil legkippen in Nederland op termijn verplicht gaan vaccineren tegen vogelgriep. Staatssecretaris Erkens werkt aan een plan na maanden met nieuwe uitbraken en miljoenen geruimde vogels. De overheid hoopt zo grote besmettingsgolven beter te kunnen beperken. De komende tijd wordt overleg gevoerd met de pluimveesector en handelspartners, omdat vooral de export van eieren en pluimvee gevoelig ligt. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts.
1: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.

0: Visa gratis!
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed. En een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind uw boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: Een nieuwe website voor Arrow Classic Rock. Dus maak je de hele maand mee kans op tickets voor het spectaculaire concert van Pink Floyd Project in Ahoy Rotterdam. Laat het ons weten wat jouw favoriete Pink Floyd monsterhit is. En maak kans op tickets bij jouw favoriete rockstation op arrow.nl.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Jouw muziek met eeuwigheidswaarde. Arrow Classic Rock.

Arrow Classic Rock presents Tarkus Place, Emerson, Lake & Palmer. Wil jij op 29 mei in Poppodium Boerderij naar dit eerbetoon aan de muzikale erfenis van het legendarische trio Emerson, Lake & Palmer? Geef je dan direct op via arrow.nl en luister vrijdagmiddag naar het Arrow Classic Rock Café. A tribute to Emerson, Lake & Palmer. Hoor je alleen op arrow.nl. Arrow Classic Rock.

0: aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, Ahatros tomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekendweg bij Sumio Parks vanaf €229. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat?
8: Bij Rode Pesto.
7: Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
9: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
11: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Een nieuwe website voor Arrow Classic Rock. Dus maak je de hele maand mee. Kans op het exclusieve Arrow Classic Rock jubileum shirt. Arrow, 30 jaar de nummer 1 in classic en modern rock. Kijk voor meer info op arrow.nl. Want als fan wil je dat shirt gewoon hebben.
13: Jazeker.
12: In de auto, op je werk of thuis. Arrow Classic Rock is

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Norbert Terlouw. China heeft bevestigd dat president Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. Na rellen rond demonstraties tegen AZC's in onder meer Loosdrecht en Apeldoorn heeft premier Jette gesproken met hulpverleners, COA-medewerkers en vrijwilligers. Volgens Jette is het geweld rond asielopvang volstrekt ontoelaatbaar. Hij zegt tegelijk dat het belangrijk blijft om in gesprek te blijven met omwonenden en mensen die zich zorgen maken over de nieuwe opvanglocaties. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting

0: Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Er is oneenigheid ontstaan binnen de Belgische coalitie over de vraag hoe snel het defensiebudget omhoog moet richting de nieuwe NAVO-norm. Vooral Franstalige partijen verzetten zich tegen extra miljarden voor defensie. NAVO-landen staan juist onder druk om sneller weer te investeren vanwege de oorlog in Oekraïne. De verdeeldheid zet extra druk op de premier De Wever richting de NAVO-top volgende maand. Al voor de dood van het 10-jarig meisje waren bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meldingen binnengekomen over de pleegzorgzaak in Stadskanaal. De pleegouders van het meisje zitten inmiddels vast. Welke signalen precies zijn afgegeven is niet bekendgemaakt. De inspectie onderzoekt nu of hulpinstanties voldoende hebben gehandeld en of regels rond pleegzorg moeten worden aangescherpt. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts.
1: We geven het toe, we zijn er trots op. De nieuwe website van Aero Classic Rock. De actuele playlist en terugkijken. Het laatste rocknieuws. Er is of er was er een jarig. Acties voor gave concerten en in de auto, op je werk en overal ter wereld. Live luisteren via onze nieuwe webplayer. Ontdek het zelf. Je bent welkom op aero.nl.

Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: in de Lidl Plus-app Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
7: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
8: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
7: Die andere stuiterbal daar.
8: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis bij je Douwe Egbertstree.
11: Arrow Classic Rock. Solid as a rock.

onze nieuwe website arrow.nl vind je iedere week een verse quiz of the week. Laat je hersens lekker kraken en maak iedere week kans op een Toyful Hi-Fi koptelefoon. Doe mee met de quiz of the week op arrow.nl. Oh ja, de quiz of the week gaat over rock music. Op Arrow Classic Rock hoor je alleen het echte werk.

0: Auto First houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf 699 euro. Kijk snel op lendl.nl.
7: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Ben je nou een klimaatdiscussie aan het winnen?
11: Jij bent echt zo'n klimaatdrama.
12: Jij denkt alleen aan jezelf. Ik.
10: Of een goede vriend aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
13: 24 uur per dag. Rock around the clock. Arrow Classic Rock.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Norbert Terlouw. De Russische economie is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen en dat is de eerste daling sinds 2023. Volgens het Russische Statistiekbureau komt dat onder meer door zwaar winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en aanval op de Russische olieinstallaties drukken op de economie. Moskou heeft de groeiverwachting voor dit jaar inmiddels verder verlaagd. Twee jongens van 15 en 17 jaar zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 73-jarige man in Amsterdam. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in zijn woning in de Jordaan nadat familie alarm had geslagen. De politie vermoedt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. De twee verdachten blijven voorlopig vastzitten terwijl rechercheurs verder onderzoek doen. China heeft bevestigd dat president Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. Na rellen rond demonstraties tegen AZC's in onder meer Loosdrecht en Apeldoorn heeft premier Jette gesproken met hulpverleners, COA-medewerkers en vrijwilligers. Volgens Jette is het geweld rond asielopvang volstrekt ontoelaatbaar. Hij zegt tegelijk dat het belangrijk blijft om in gesprek te blijven met omwonenden en mensen die zich zorgen maken over de nieuwe opvanglocaties. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland probeert Belarus dieper in de oorlog te betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingendiensten wordt er aan de grens gewerkt aan nieuwe wegen en artillerieposities richting Oekraïne. Belarus liet al eerder Russisch materieel en troepen toe op zijn grondgebied. Kiev houdt rekening met nieuwe druk vanuit het noorden. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts.
0: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

onze nieuwe website arrow.nl vind je iedere week een verse quiz of the week. Laat je hersens lekker kraken en maak iedere week kans op een Teufel Hi-Fi koptelefoon. Doe mee met de quiz of the week op arrow.nl. Oh ja, de quiz of the week gaat over rock music. Arrow Classic Rock. Jouw leven. Jouw

0: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
1: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Norbert Terlouw. De Britse anti-immigratiepoliticus Nigel Farage mag met zijn partij Reform UK meedoen aan een belangrijke tussentijdse parlementsverkiezing. Farage geldt als een mogelijke uitdager van premier Starmer nu de conservatieven in de peiling verder wegzakken. De verkiezing wordt gezien als een belangrijke test voor het politieke draagvlak van Labour. Vooral migratie en economie zullen centraal staan in de campagne. De Omgevingdienst Noordzeekanaalgebied werkt aan het intrekken van vergunningen voor twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden. Volgens de toezichthouder blijven de koolgasfabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten, ondanks eerdere maatregelen en miljoenen boetes. Tata Steel onderzoekt inmiddels een snellere sluiting van de installaties. Eerst mogen het bedrijf en omwonenden nog reageren op het voorgenomen besluit. De Russische economie is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen en dat is de eerste daling sinds 2023. Volgens het Russische Statistiekbureau komt dat onder meer door zwaar winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en aanvallen op de Russische olieinstallaties drukken op de economie. Moskou heeft de groeiverwachting voor dit jaar inmiddels verder verlaagd. Twee jongens van 15 en 17 jaar zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 73-jarige man in Amsterdam. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in zijn woning in de Jordaan nadat familie alarm had geslagen. De politie vermoedt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. De twee verdachten blijven voorlopig vastzitten terwijl rechercheurs verder onderzoek doen. En China heeft bevestigd dat president Xi Jinping dit najaar naar de Verenigde Staten reist voor een bezoek aan president Trump. De afspraak volgt op het recente bezoek van Trump aan China. Beide leiders zeggen te willen werken aan stabielere handelsrelaties en minder spanningen tussen de twee grootmachten. Ook gevoelige dossiers zoals Taiwan en importheffingen komen op tafel. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts.
0: We geven het toe, we zijn er trots op. De nieuwe website van Arrow Classic Rock. De actuele playlist en terugkijken. Het laatste rocknieuws. Er is of er was er een jarig. Acties voor gave concerten en in de auto, op je werk en overal ter wereld. Live luisteren via onze nieuwe webplayer. Ontdek het zelf. Je bent welkom op arrow.nl.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Ben je nou een politieke discussie aan het winnen?
7: Weet je, rechts denkt alleen maar aan zichzelf.
8: Ja, en links maar met uitkeringen strooien.
6: Of een goede collega aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.
9: Een nieuwe website voor Arrow Classic Rock. Dus maak je de hele maand mee. Kans op het exclusieve Arrow Classic Rock jubileum shirt. Arrow, 30 jaar de nummer 1 in classic en modern rock. Kijk voor meer info op arrow.nl. Want als fan wil je dat shirt gewoon hebben.
10: Jazeker.
9: 24/7, de beste mix van modern en classic rock. Arrow Classic Rock.

Arrow Classic Rock presents Tarkus Place, Emerson, Lake & Palmer. Wil jij op 29 mei in Poppodium Boerderij naar dit eerbetoon aan de muzikale erfenis van het legendarische trio Emerson, Lake & Palmer? Geef je dan direct op via arrow.nl en luister vrijdagmiddag naar het Arrow Classic Rock Café. A tribute to Emerson, Lake & Palmer. Hoor je alleen op arrow.nl. Jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: De hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Sporten, het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Een nieuwe website voor Arrow Classic Rock. Dus maak je de hele maand mei kans op tickets voor het spectaculaire concert van Pink Floyd Project in Ahoy, Rotterdam. Laat het ons weten wat jouw favoriete Pink Floyd monsterhit is. En maak kans op tickets bij jouw favoriete rockstation op arrow.nl.
6: Dag liefie, mama houdt van jou.
7: Eerste schooldag?
6: Ja, zo lastig.
7: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
6: Ja, lekker.
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Je voelt je thuis, waar je Douwe Egberts streekt.
5: Arrow Classic Rock.

0: classic rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete classic rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Norbert Terlouw. Israël en Libanon hebben het staakt het vuren langs de grens met 45 dagen verlengd. De Verenigde Staten bemiddelen ondertussen verder over een bredere veiligheidsdeal tussen Israël en de Hezbollah. Ondanks het bestand waren er de afgelopen weken nog geregeld aanvallen over en weer. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester en de mogelijke opvolger van premier Starmer, mag van Labour meedoen aan de tussentijdse parlementsverkiezingen. Daarmee zet Burnham een eerste stap richting een mogelijke landelijke terugkeer in de Britse politiek. Starmer staat de laatste tijd onder druk na tegenvallende verkiezingsuitslagen. De Omgevingdienst Noordzeekanaalgebied werkt aan het intrekken van vergunningen voor twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden.

0: reageren op het voorgenomen besluit. De Russische economie is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen en dat is de eerste daling sinds 2023. Volgens het Russische Statistiekbureau komt dat onder meer door zwaar winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en aanvallen op de Russische olieinstallaties drukken op de economie. Moskou heeft de groeiverwachting voor dit jaar inmiddels verder verlaagd. En vandaag is de zoektocht naar de nieuwe James Bond begonnen. Amazon MGM Studios is gestart met audities voor de opvolger van Daniel Craig, die in 2021 afscheid nam. Namen van mogelijke kandidaten gaan er langer rond, maar een officiële keuze is er nog niet. Ook bij de boekmakers is het speculeren begonnen over welke acteur de populaire filmreeks een nieuwe richting gaat geven. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts.
1: Dit is Arrow Classic Rock. 24 uur per dag via de kabel, de app, online en in heel Nederland via DAB+. Arrow Classic Rock.

0: Auto First houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
4: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus. 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus. AH Trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH Borrelhapjes van de versafdeling. 3 stuks, 5,99. En AH Goudse Kazenstukken 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Van Albert Heijn. We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Jouw leven, jouw muziek. Arrow Classic Rock.

onze nieuwe website arrow.nl vind je iedere week een verse quiz of the week. Laat je hersens lekker kraken en maak iedere week kans op een Teufel Hi-Fi koptelefoon. Doe mee met de quiz of the week op arrow.nl. Oh ja, de quiz of the week gaat over rock music. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop, de beste classic rock. Arrow Classic Rock.

0: in de Lidl Plus-app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
13: Arrow Classic Rock 500. Klassieker.

Wil je jullie bedrijf in de spotlights plaatsen bij bijna 1 miljoen trouwe luisteraars? Adverteer dan op Arrow Classic Rock. Meer info vind je op arrow.nl.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Norbert Terlouw. Door de sterk gestegen olieprijzen worden in de Verenigde Staten weer meer olieplatforms ingezet. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Vooral in Texas wordt beduidend meer naar olie geboord. Het bedrijf verwacht de komende tijd ook meer investeringen in olieproductie in Noord-Amerika. Israël en Libanon hebben het staakt het vuren langs de grens met 45 dagen verlengd. De Verenigde Staten bemiddelen ondertussen verder over een bredere veiligheidsdeal tussen Israël en de Hezbollah. Ondanks het bestand waren er de afgelopen weken nog geregeld aanvallen over en weer. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester en de mogelijke opvolger van premier Starmer, mag van Labour meedoen aan de tussentijdse parlementsverkiezingen. Daarmee zet Burnham een eerste stap richting een mogelijke landelijke terugkeer in de Britse politiek. Starmer staat de laatste tijd onder druk na tegenvallende verkiezingsuitslagen. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht na de onrust rond de komst van de asielopvanglocatie. Volgens de gemeente is de communicatie richting de inwoners onvoldoende geweest en zijn de bewoners te laat geïnformeerd. De gemeente wil nu opnieuw met de inwoners in gesprek om het vertrouwen te herstellen. En John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes onverwacht een erepalm ontvangen. De acteur kreeg de prijs uit handen van festivaldirecteur Thierry Frémaux en reageerde zichtbaar geëmotioneerd. Travolta is in Cannes vanwege de première van zijn regiedebuut Propeller One Way Night Coach, waarin ook zijn dochter meespeelt. De film verschijnt later deze maand op Apple TV. Dan nog het weer. Vanavond trekken er een paar buien over het land. Gedurende de nacht klaart het op steeds meer plaatsen op en beperken de buien zich vooral tot het noorden. De temperatuur zakt vanavond geleidelijk naar zo'n 5 graden aan de kust tot 3 landinwaarts.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

0: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Aero Classic Rock.

0: fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo. Alles voor je dier.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Aero Classic Rock. Jouw muziek met eeuwigheidswaarde. Aero Classic Rock.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, wil volgens persbureau Reuters naar de technologiebeurs Nasdaq. Het bedrijf mikt op een beursgang in juni dit jaar met een waardering die kan oplopen tot ruim $1,5 biljoen. Beleggers kijken vooral naar de groei van Starlink en de rol van AI binnen het bedrijf. En de Nederlandse overheid trekt €13,5 miljoen uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock. Met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

jouw favoriete classic rockstation hou je niet voor jezelf. Arrow Classic Rock. Dat deel je met je vrienden. Kijk op onze socials en promoot jouw favoriete classic rockstation.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, wil volgens persbureau Reuters naar de technologiebeurs Nasdaq. Het bedrijf mikt op een beursgang in juni dit jaar met een waardering die kan oplopen tot ruim $1,5 biljoen. Beleggers kijken vooral naar de groei van Starlink en de rol van AI binnen het bedrijf. En de Nederlandse overheid trekt €13,5 miljoen uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock. Met 24 uur per dag de beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.

0: Classic Rock fans, maak het jezelf makkelijk. Op Arrow.nl is jouw favoriete Classic Rock station altijd heel dichtbij je. Het nieuwe FM begint op Arrow.nl. Arrow Classic Rock. Het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, wil volgens persbureau Reuters naar de technologiebeurs Nasdaq. Het bedrijf mikt op een beursgang in juni dit jaar met een waardering die kan oplopen tot ruim $1,5 biljoen. Beleggers kijken vooral naar de groei van Starlink en de rol van AI binnen het bedrijf. En de Nederlandse overheid trekt €13,5 miljoen uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.
0: Je luistert naar Arrow Classic Rock. Met 24 uur per dag. De beste mix van classic en modern rock. Arrow Classic Rock.